gekomen. De zon die ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemorgen. 105.5.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en 13.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er is nog geen witte rook over onze begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde een nieuw werkkader voor. Zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zou worden, maar dat leverde niets op. Politiek journalist Karel Latré.
4: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruik je die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
3: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Vrijdag volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En in Spanje is Marie Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet, omdat ze de huurprijs van haar appartement niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Marie Carmen werd 87. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
7: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
6: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
7: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
6: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
8: Amai.
6: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
7: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
9: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: maaien, snoeien, zagen...
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu... voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel... niet alleen deskundig advies en de juiste machines... maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
4: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wilt en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
3: De Wevers en deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. Er zijn extra controles op afleiding achter het stuur. De politie zet vandaag en morgen extra agenten in. Vooral om te controleren of je je gsm gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat. 1 op de 5 bijvoorbeeld, omdat ze zich vervelen tijdens het rijden, zegt Veiligheidsinstituut VIAS, Stef Willems.
5: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
3: Ook 1 op de 10 fietsers gebruikt tijdens het rijden zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Ook zij riskeren boetes van €200. In Ruisseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Isegem en Ardooien. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan. Dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
6: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
3: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Altijd dichtbij met Walter Kruis openden we deze donderdagse ding-dong, joh. Allemaal op deze 8e oktoberdag. Ondertussen zijn we 7 over 9 geworden. En heet ik jullie van harte welkom. Een hele goeie morgen natuurlijk. Een zonnige ochtend. Al zou dat wel eerder eens kunnen veranderen in een regenachtige dag. Laat ons hopen dat de zon blijft schijnen natuurlijk. In ieder geval, wij zorgen voor het zonnetje in huis. En geven jou energie tot 11 uur met

0: Benno van Vught was dat met een ode aan Rob de Nijs.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
0: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jorden en jorden onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Altijd positivo. Din Don Yo.

son notaire. Vraiment pas du München Oktoberfest. Waar ze dit jaar al records verbroken hebben. Ze hebben daar vele dagen supergoed weer gehad. En dat kwam dan neer op het nieuwe record. 7,4 miljoen bezoekers, alsjeblieft. Daarmee zijn het er 200.000 meer dan het vorige record. 2026 wordt daar dus een historisch jaar. Vandaag gaan we nog niet naar huis. Zeker niet. Wij blijven hier tot 11 uur bij jullie. Met onder meer muziek van Frank Valentino in The Green Grass of Home. Goedemorgen.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Dinsdag en donderdag, Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Din Don Jo.
2: Is voor een kort of voor een neus?
3: De wc's zijn op de achtergrond, want we trekken naar een heel speciale toilet in ons anders dan anders item op deze donderdagochtend bij Ding Dong Yo. Want openbare wc's, ja, ze kunnen soms behoorlijk tegenvallen, nietwaar? Maar af en toe word je ook aangenaam verrast. Neem nu dit toilet in de regio Hardanger, nabij Vos in Noorwegen. Vlakbij bevindt zich namelijk een indrukwekkende waterval van 150 meter hoog. De Skjaksvossen. Raad eens waar je op uitkijkt terwijl je rustig je ding doet. Inderdaad. Een toeristen deelde het opvallende plekje en het filmpje werd bijna een miljoen keer al bekeken. Het mooiste toilet dat ik ooit heb gezien. Het probleem is dat ik daar gewoon voor altijd zou willen blijven. Als dit de boel niet op gang krijgt, dan weet ik het ook niet meer. En dit is zo mooi, ik zou hier nooit meer weggaan. Zo klinkt het onder meer in de reacties. Een openbaar toilet dus met een waanzinnig uitzicht, waardoor je niet meer zou willen weggaan. Met andere woorden, je boodschap doen in stijl. Het kan daar allemaal in Vos. Dat allemaal in Noorwegen. En speciaal voor dat mooie uitzicht, dat mooie toilet, krijgen we nu wat muziek uit Noorwegen. En dan denken we onder meer uiteraard aan Aha, maar ook aan deze song dat ooit het won allemaal voor Noorwegen uiteraard. De Bobby Sox, Let It Swing.

Een ander sneeuwtje met een heel leuk toilet met fantastisch uitzicht op een waterval. Allemaal in Noorwegen. En uit dat hoge noorden komt ook dit hit, een wondermachine natuurlijk. Ik heb het over Aha en

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Ding Dong Yo. Music Maestro.

Young Jack, Patrick Sébastien. Het is een LP, ça va bouger. Ik kwam dit nummertje Tok Tok. Verder in ons programma met Marco Kanters en My Little Lady. Kom ik pas bij. Hele goede morgen.

Met Joe Nicolai gingen we helemaal de Spaanse tour op. En zijn leuk nummertje Tinto de Verano. Zo, deel 1, dat zit er bijna op van deze donderdagse Ding Dong Yo. Maar uiteraard zijn we er straks na 10 uur en het regionieuws terug bij met het tweede gedeelte van dit programma. En rond 10:30 dan gaan we weer muzikaal toveren uiteraard. Maar nu, kennen jullie deze nog?

0: Wel, na al die jaren is er eindelijk een opvolger van dit nummer. Dat krijg je allemaal straks in deel 2 van deze Ding Dong Yo.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM. Radio Pros.
3: ProzFM.
1: Regionaal nieuws.
4: Griezel, liefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Brulstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen. En vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Brulstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
1: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

De opener van het tweede gedeelte van deze donderdagse Ding Dong Yo. We zijn vandaag 8 oktober, ondertussen 7 minuten over 10 geworden. En wij zijn er graag bij tot 11 uur. Bart Peters en Lepeltjes Gewijs was dat. Ik zeg uiteraard een hele goede morgen. Geniet van deze dag. Geniet van de muziek. Hier op jouw enige echte radio nummer 1. PROS blijft dat natuurlijk. Met onder meer Johnny Logan. What's another year?

0: Brotherhood of Men en My Sweet Rosalie.
1: Pulse FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ding dong yo.
3: What?
2: Ding dong yo.
3: Oh,

parodie op Joost Klein zijn Europapa was dat Emergency met Hoempapapa. En Marva,

0: typische bewerking van een oude klassieker natuurlijk. De sneeuwwitte bruidsjurk, deze keer gebracht door Peter Plotseling.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuinmachines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

danse mooi, dat lief. Ik hou van jullie allemaal. Pascal Rediger was dat. Zo dadelijk gaan we onze muzikale toverstok weer gaan bovenhalen. Maar eerst nog deze van Alana Dante en Take Me For A Ride.

Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din.

Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo.

verre Guignard met zijn drunken single. Werd helemaal omgetoverd naar die mooie blondine Colinda. En ik wil geen zoen.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-33-0218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Ons FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
7: Altijd positivo. Din Don Yo.

destijds een mega hit had met Anton Austirol, weet je nog wel? Anton. Ja, die DJ Uzi dus heeft ook dit jaar in Duitsland weer een ferme hit te pakken, namelijk met deze Gigolo.

Nee, ik ben het heus niet vergeten. Belofte met Schultz. En Schultz hebben we niet graag. Dus we houden ons aan onze belofte. Want ik maakte op het einde van deel 1 voor 10 uur. Had ik jullie beloofd dat eindelijk na jaren er een opvolger is van mijn vra is een onderofficier. En die opvolger anno 2026, die is er nu. En ik vermoed zelfs première op de radio.

Aalsterse Nederlander. Ik heb geen zin. Ik lag met de ballen uit mijn broek. En wat is niks te baten. Soms gebeurt dat bij mij ook wel een keertje. Nou, dat is niks te laat. Komende dinsdag kunnen we er helaas niet bij zijn. Dan is het weer volle bak weg kunnen. Dat betekent dus dat ik met jullie graag meteen een afspraak maak voor volgende week donderdag. Vanaf een uur of 9 voor een nieuwe Ding Dong Yo. Zo dadelijk vanaf 11 uur is op de middagradio met onze Ed van Bever uiteraard. Deze hebben jullie van mij nog te goed, Rick Ashley. En helemaal op het eind komt ook nog Anita Meijer. Graag tot volgende week. Ding Dong Yo. Ding Dong Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Nummer afkomstig van de Sutherland Brothers en dat met Arms of Mary. We zijn alweer donderdag, bijna 6 over 11 geworden hier bij Pros FM. Dat betekent alweer tijd voor onze middagradio tussen 11 en 2 vrienden. Een woordje van dank aan zijn voorgaande collega. Het was Jo van Aalst met zijn programma Ding Dong Jo. We keren naar Luke Jones en Please Release Me.

Dit nummer ja, kwam uit in het jaartal 1972. Lindsay Dupaal, dat met Sugar Me. En nu de liedzanger van de Rouettes. Hij heette Paul Da Vinci en Your Baby and Your Baby Anymore.

Wat een fantastische stem heeft deze kerel uiteraard. Paul da Vinci met Your Baby and Your Baby Anymore. We kregen ook een berichtje en dat komt vanwege Guido uit Pamel. En hij vroeg een plaat aan van Genghis Khan. En zij gingen ooit naar het Eurovisie Songfestival met dat nummer. U vraagt en wij draaien ze. Hier zijn ze, Genghis Khan met Genghis Khan.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio. Het

Wat een palmares heeft hij ooit uitgebracht. Hij deze Rob de Nijs, een straffe kerel geweest in Nederland, maar ook bij ons in Vlaanderen. En dat met banger hart kregen bij ons te beluisteren bij Pros FM. Van Nederland naar ons eigen landje met deze van Dana Winder, De Oude Man en de Zee.

Geweldige band deze van The Darts en Come Back My Love. Zo dadelijk hebben we Neil Diamond op aanvraag en dat gaat als volgt. Goedemorgen, Etje, graag een liedje van Neil Diamond met My Sweet Caroline. En dat heel speciaal voor jou, dankjewel. Ook verder voor Molly, voor Hilde, voor Afken en voor Chrisken en voor iedereen van Radio Pros. Vele groetjes vanwege Jacqueline. Wie staat klaar, Jacqueline? De plaats Neil Diamond met Sweet Caroline. Maar eerst nog even deze van BZN. En dat met het nummer Mon Amour.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio. Goedemiddag.
2: Ed van Bever.
3: Middagradio.
1: Gewoon schattig.

Een van die vele mooie hits van Luc Steno hier bij Pros FM en een meeuw in de sneeuw. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk en we gaan daarmee terug de tijd in met Wiltura en Dam Di Dam.

is en blijft een topper van een dansplaats. Deze van Bonnie Pointer en Heaven Must Have Sent You. We naderen zowat het einde van ons eerste gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht en dan uiteraard richting deel 2 van dit programma. De Space Brothers heb ik nog voor jullie in dit gedeelte trouwens. En dit met Forgiven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
4: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
3: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op twee na meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
5: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
3: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
6: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
3: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn minstens 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Geen Winston Churchill of Jane Austen dus, maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog altijd koning Charles. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.
9: This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Gewoon blijft het confetti's natuurlijk en dat blijft uiteraard Belgisch. En de Sound of Sea kreeg je bij ons te beluisteren in ons begin van ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. 11:57 geworden ondertussen hier bij Pros FM. Van harte welgekomen vrienden en via deze weg trouwens aan iedereen die aan het luisteren is belangrijk te informeren of te informeren fantastische middag eten toegewenst. Dat wordt nog even kwijt tussendoor. We keren terug naar 74 met de boys van Mud en dat met The Crat Crept In.

Ja, je hoort ze hier 24 op 24, al jullie favoriete nummers. ABBA uit 79 komt dit ook al. En I Have a Dream. We hebben ook nog een plaat die werd aangevraagd. En dat is aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. En dat gaat als volgt. Hey Etje, een goede middag. Een goede middag, Celeste. Is het mogelijk, zeker, om Jackie James eens te draaien? Take my heart en groetjes vanwege Celeste. Groetjes terug uiteraard. Hier is je aangevraagde plaat, Celeste. Jackie James en Take My Heart.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Lifestyle Radio. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Goedemiddag Radio.
5: Ed van Bever. Ed van Bever.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

Het is een zeer gevoelig nummertje, jawel. Maar wat een stem heeft deze kerel gehad. André Hazes, en dat met De Vlieger. 25,5 over 12 geworden. Dat betekent de hoogste tijd is dadelijk voor de supertip van de week. En dat is nog steeds Uvalli met Dans met mij. Maar eerst Bobby Prins met dit hier, Twee bloedrode rozen.

Earth, Wind and Fire hier bij Proza FM. En dat met Boogie Wonderland. Tussendoor even naar buiten gekeken. Ja, ja, ja. En het is van dat, vrienden. Hier bij ons is het aan het regenen. Dus mijn wagen wordt hier gratis en voor niets gekuist. Voilà. Dat is ook mooi meegenomen. Dat is maar bijzak, zou ik maar zeggen. We gaan wat Franstalige muziek gaan draaien. En het werd een grote hit voor deze Maria de Rossi. Het nummer heet Salut, Crocodile.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Goedemiddag Radio. Ed van Bever. Ed van Bever.

Ook een klassieker alweer van John Horton op de radio. En dat met jij en jij bent zo alleen. Ja, zo is het. En de volgende zangeres die heeft het over een dromenland. Zou dat echt bestaan? Wel, we gaan even luisteren. Hier is Mieke met Dromenland.

is Russo's and My Only Fascination uit 74. Ja, zijn grootste toppers van nummers waren toch wel afkomstig van de jaren 70. We gaan zo richting het einde van ons tweede gedeelte. Wat vliegt de tijd alweer hier op de Radio Vrienden. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd. En dat gaat als volgt. Dag Ed, graag een plaatje van Christian Anders en Ging Nicht Voorbij uit 69. Dit plaatje voor u en Ann, dank u wel. En ook verder voor het Granse Radio Prost team en al de luisteraars van de radio. Groetjes vanwege Johan en Frida uit Herzingen. Hier is de aangevraagde plaat.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groots Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Een van hun allergrootste successen uit van deze van Exile. En dat Kiss You All Over, een pracht van een nummer als je mij vraagt, vrienden. Bijna 8:08 geworden en de zon is weer verschenen hier bij ons. En wij zijn meteen aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte. Ja, wat gaat de tijd vlug, zeker en vast. Soul Sister, Belgisch werk, Like a Mountain. Een goede middag.

Zijn muziek wordt hier bij ons ook trouwens erg goed in de smaak gevallen. Eros Ramazzotti was dat uiteraard, vrienden, met een van die bekende nummers. We gaan verder met de Rollende Stenen, oftewel de Rolling Stones. Jawel, een grapje tussendoor. Moet kunnen op een donderdagmiddag. En start me up.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Muziek van het Laland Trio. En ik kan geen kikker van de kant afduwen. Ja, ja. En de volgende, als ik zeg de Shores, wel dan denkt u meteen, ja, ze zijn afkomstig uit Nederland, is juist. En als ik de titel zeg, comment ça va, dan weet je het zeker. Maar Sam Goris maakte ooit ook daar een versie van. Hier is hij met comment ça va.

Een van die bijzondere knappende nummers van deze René Vroeger en Crazy Way About You. Straks blijven we even vertoeven in Nederland met de Dolly Dotjes en Leila, the Queen of Sheba. Maar eerst dit van The Simple Minds. Alsjeblieft, Don't You Forget About Me.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
6: Radio Pros.
7: Goedemiddag Radio.
8: Ed van Bever.
9: Ed van Bever.

Ja, ja, Petra doet het alweer hier bij Pros FM met haar nummer Hey Jij Daar. Clouseau of Koen en Chris Waters en Ben Je Daar Vannacht?

Something in Your Eyes, dat waren de formatie Steps op de radio. Vandaag nog een tweetal nummers te gaan, vandaag in onze middagradio, vrienden. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 uur voor dit programma uiteraard. Strakjes is er Patrick Molenaar met het programma Siesta. Maar ik zei nog twee nummers te gaan en ook nog een verrassingsplaat. Jawel, allee ja, een verrassingsplaat. Ze is aangevraagd vanwege onze Nancy. En het kan als volgt. Goedemiddag Ed. Vandaag zijn we 15 jaar getrouwd. Amai, proficiat zeg. En dat met onze Jos. Ja, ja. Amai, al zo lang schrijft ze erbij. Voilà, ik lees hier wat ze schrijft. Haha, voor de rust kom ik daar niet tussen. Hè. Graag onze openingsdans, Pussycat, met My Broken Souvenirs. Dat was uiteraard onze openingsdans. Groetjes vanwege Nancy en Jos. Alleen nogmaals, proficiat Nancy en Jos. En weet je wat, de volgende keer als we elkaar zien, je mocht erin op trakteren. Voilà. Dus die komt eraan, Pussycat, met My Broken Souvenirs. Maar niet nog, eerst nog deze van Bonnie M. En By the Rivers of Babylon. Een fijne donderdag en heel graag tot morgen. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, bijna 4 minuten over 2 op deze donderdagmiddag 8 oktober met deze van Olivia, oftewel Olivia Newton-John met Let's Get Physical. Goedemiddag, we zijn weer vertrokken voor 2 uur siesta tot 4 uur vanmiddag. Met nu uit Zweden, hier is Ace of Base.

Op is een knappe dame afkomstig uit Nederland. Deze Sineke met de donkere dagen. En we gaan toch op naar de donkere dagen. Eind deze maand verandert het uur alweer. Alle vooruit. En wij gaan terug in de tijd. Ver terug in de tijd met deze van de Zombies. Hier is The Time of the Season.

Een hele tijd geleden deze van de Zombies op deze donderdagmiddag hier bij Siesta met Time of the Season. Het is er bijna kwart over twee mee geworden. En nu terug naar 1971 met deze van Badfinger. Hier is Dave.

Soest FM 24 uur per dag via de vertrouwde frequenties, ook via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Met deze hit uit 1971, je hoorde deze Day After Day van Badfinger. En dit komt uit de jaren 80, hier is de Flag of Seagulls. The more you live and the more you love.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
5: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
4: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
5: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
4: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
5: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

alweer geleden van eind jaren 80. Belgisch en heel mooi deze popgun. Je hoorde, oh what a day. Het is een beetje een trieste dag vandaag met al die lichte regen. Morgen ook vanzelfde, alle vooruit. En het wordt zo'n 20 graden. Hier is Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You.

prachtig. Ik wil gewoon naast je wakker worden. Misschien met een siesta. Wie weet, je hoorde deze Boris Gardiner met I Wanna Wake Up With You. Tijd geworden voor de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Yo Valley.

Dat is toch gewoon fantastisch op deze donderdag uit de LP Roman 1984. Deze van Rob de Nijs met LAT. En wij blijven in Nederland met de zes leuke meiden van de Dolly Dots. Dit is Layla, the Queen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Sergio met een lekkere jongen. Het is ruim 2:15 voorbij. Met nu uit 1976 deze van Sophie. Samen met Trinity. 002345, that's my number.

alweer van zo'n 50 jaar geleden. Wat vliegt het uit toch met deze van Trinity? Je hoorde 002-345-709. That's my number. En wij terug naar de zomer van 1983 met deze van Kool & The Gang. Ze komen uit Amerika. Hier is Oulala. Let

Dinsdag, maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar tussen 2 en 4 met de heren van Cool and the Gang, geleden van de zomermaanden van 1983. Je hoorde Oelala, Let's Go Dancing en wij gaan op naar 3 uur met deze van de Veronica Unlimited. It is What Kind of Dance Is This?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

Goedemiddag, donderdag vandaag. We zijn 8 oktober met deze van Elke Brooks. Je hoort de Pearls of Singer. Zeg goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. Wij zijn er nog een uurtje bij tot 4 uur met nu.

donderdagmiddag hier bij Pulse FM met deze Bart Kel met Zeg Hallo tegen alle luisteraars van Pulse FM. En wij gaan naar New York met deze van Frank Sinatra aan.

Want een stem zegt de man van Strangers in the Night. Je hoorde deze Frank Sinatra met New York, New York. En wij zoeken het wat dichter bij huis met deze Luc Steno. En voor jou...

Helaas, helaas, ook al een hele tijd overleden, deze Freddie Mercury. Je hoorde Living on My Own. En wij gaan nog eens terug naar de zomer van 1983. Met dit trieste weer buiten vandaag. Met deze van Wayne Paris. Hier is La Dolce Vita.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitein.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

uit 1963, de heren van You Never Walk Alone. Je hoorde deze van Gary and the Peacemakers. Je hoorde Pretends. Het is er 3:45 mee geworden. Met nu een rustig nummer van The Pretenders. Hier is I Go to Sleep.

stuk nummer op deze donderdagmiddag hier bij Siesta. Nog tot 4 uur met deze van Chrissy Hynde samen met de Pretenders. Je hoorde I'll Go To Sleep. En wij blijven in de jaren 80 met deze van The Human League. Ken je nog wel van Don't You Want Me Baby? Hier is Keep Feeling Fascination.

Touch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

genoemd deze Jan Smit met alle hoeken van de kamer. En deze dame zal ook aanwezig zijn bij de grote kerstshow van Pro FM op zondag 13 december. Hier is de mooie Larissa. Okay.

Alweer zo'n knappe dame, deze Larissa. En ik zei het al, ze zal afwezig zijn bij de grote kerstshow op zondag 13 december aanstaande. Dus hou het alvast vrij. Je hoorde deze gek op jou. Het is 10 over half 4. Met nu Miss Tina Turner. Hier is de Typical Mel.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

Rustig om een donderdagmiddag zoals vandaag met deze van Judas Saint. Je hoorde L'été de Dieu en wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne donderdag van. Geniet van de collega's. En we zijn er weer maandagmiddag vanaf 2 uur. De laatste was deze van Jennifer Page met Crush.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
4: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
3: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door, dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen, maar de vakbonden gaan daar dus niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En een medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk land, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om Rusland. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer, veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij opnieuw 15 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Een heerlijke plaat van Sandra en Maria Magdalena uit 1985. Het is vandaag donderdag, beste vrienden. De tijd gaat ons sneller. We zijn ondertussen 8 oktober. En je zou het wel gemerkt hebben, de zon is weinig van de partij. En de regenbuien die komen wel regelmatig wel langs. Het is wel herfst geworden, want het is ook wel veel frisser dan in het begin van de week uiteraard. Maar wij zijn er nu om jullie extra te verwarmen en met leuke muziek voor jullie te spelen. Dankjewel aan de vorige collega's om ook alweer bij te zijn op deze fijne donderdag. Nu gaan we even terug naar een lekkere zomerrit eigenlijk, hè? Want hij zingt over Moving to the Sun. Dit is Huggle, de opvolger van Jamaica Bam Bam. Dit is fijne radio. Dit is Radio Pros Hits in de Spits tot en met 8 uur. Van harte welkom.

uiteraard. En dan mogen we daar toch ook nog wel eens een plaatje van spelen. Van morgens vroeg tot s'avonds laat staat de Radio Tros ook altijd paraat natuurlijk om jullie de beste muziek te geven aller tijden. Van morgens 6 uur staat Ron van der Steen op om dan ook alweer de ochtendshow te doen. En dan de sfeermakers, die doen het tot en met 10 uur. En dan krijg je ook altijd geweldige non-stop muziek. Goed, even kijken. Rufus komt eraan met Chaka Khan. En Ain't Nobody is een fijne plaat van begin jaren 80. En nu gaan we terug naar de lang vervlogen tijden. Ken je deze nog? Man, man, man. Dit is toch wel mooie muziek, hè? Dan gaan we even terug naar de tijd van de tekenfilmpjes op de tv. Zo was het videoclipje toch wel in de tijd toen ik nog een klein piepjongetje was. Dit is Art Garfunkel en Wide Eyes.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle RAL-kleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Dans met mij, de geweldige supertip van de week, Jo Valli. En daarvoor zat ook nog Belgisch werk van onze Berre en Living Edge Order. En dat was nog even dus een geweldige plaat, hè. Goed, dan is het nu tijd geworden dat het tijd is voor onze fijne romantische platen. Net voor de boodschappen krijg je nog Phil Collins met You Can Hardly Love. Maar in de romantiek en de rustmomentje draai ik twee Italianen. Bobby Solo komt eraan met een van zijn mooiste platen. En deze Peppino Di Capri, die gaan we ook nog eens draaien natuurlijk. En dan gaan we eventjes dicht bij elkaar met deze koude dag. En dan gaan we eens lekker genieten met deze Roberta.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zeer lekker is dit toch wel. Komt uit de jaren 90 en dat is altijd wel goed geweest. Ze heeft dan ook wel achterna de country tour opgegaan. Deze Shania Twain. Maar dit was nog eventjes uit de hitparade van 1998. That Don't Impress Me Much. Ja, wij zijn helemaal verbaasd natuurlijk. En wij zijn ook helemaal blij dat dit ook wel een nieuwe single is. En de nieuwe single van Luc Steno, ik draai hem heel graag. Het is Als de Zon Schijnt met een fijne accordeon erbij. Jongens, het is wel een dikke hit aan het worden voor deze Luc Steno natuurlijk. Proz FM, dat laat je verbazen. Dat is lekker. Daar moet je naar luisteren.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

We gingen weer terug naar midden jaren 80 met de formatie Talking Heads en She Was. Beste vrienden en vriendinnen, en jawel, 5 uur staat stilletjes aan voor de deur. En dan gaan we die strakjes verwisselen richting 6 uur. En dan doen we het tweede gedeelte. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb nog Paul Anka voor jullie klaarstaan. Een steel guitar en een glas of wine. Dat mag witte of rode wijn zijn, maakt niet uit. Dat is maar een goed glas wijn is. En Ruud McKenny, die gaan we ook nog eens draaien met Walking in the Street. Ik zou zeggen, tot zometeen na 17 uur.

0: Luister nu naar Proza FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Proza FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Proza FM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezel, liefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het zijn zo van die platen waarvan je denkt van, ja, draaien ze dat nog wel op de radio? Ja, natuurlijk draaien we dat nog op de radio. Het is 5 uur gepasseerd, beste vrienden. En dat betekent dat we in het tweede gedeelte zitten. Maar dat niet alleen, we hebben ook nog wel leuke platen voor jullie klaarstaan. We draaiden onder meer Waxy Music en More Than This op deze fijne donderdag, toch wel, hè? Zeg, heb jij zo'n beetje een leuke dag gehad? Ik hoop van wel, want het is zo wat de voorlaatste. En dat is misschien wel de moeilijkste met de meeste vergaderingen en weet ik veel wat allemaal. Enfin, donderdag blijkt toch wel een van de dagen te zijn dat het drukste is op een autosnelweg. Dan heb ik 2 Nederlandstalige platen voor jullie klaarstaan. Viva Vogeltje, dan gaan we nog eens naar luisteren naar Yves Segers. Maar ken je deze nog wel? Dit is de Sugar Daddy. Dan heb ik de formatie Waxy Dekker nog eens voor jullie op de radio.

Doet het nog altijd, de geweldige Italiaan Suro. En natuurlijk met deze fijne sexy plaat, Baila Sexy Thing. Het is toch altijd wel de moeite waard hoe dat die mensen toch altijd op die platen komen, die teksten schrijven en dan nog zoveel meer. Enfin, je bent een echte artiest en je hebt inderdaad wel talent als je dat wel allemaal kan. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Na de boodschappen krijg je een Franstalige klassieker van onze Julia Clerc met Helene. En dit is er eentje uit de 70s en dat is ook wel leuk om die nog eens terug te horen. Dit is Patti Smith Groep en Because the Night.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
4: Maaien, snoeien, zagen.
0: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
4: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
0: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
0: Onderhoud, herstellingen of depannage?
4: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
0: Uw specialist in tuin. Machines.
4: Kijk op bvconnel.be
0: of kom gerust eens langs.
4: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
5: Puls FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Dat is een geweldige nummer natuurlijk. Hè. Deze Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Maar ja, dat blijft zo'n beetje bij de instrumentale versie hangen. En dat is dan ook weer leuk. En dan hebben we dat ook alweer gehad. Tijd voor twee geweldige knallers op jullie radio te laten. Strakjes Hoosje Clouseau met Zie Me Graag. Maar ik heb ook nog Galette met Ça C'est La Vie. En een van die knallers is deze, de Lambada. En Kahoma, die gaan we nog eens spelen als plaatjes waar een klein beetje tempo in zit.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
2: De hits in de spits, met Gerrit de Groot.

Man met een lange adem natuurlijk. Hè. Absoluut geweldige klauwer is dit toch wel van onze Bill Withers and a Lovely Day. Ja, dan is het nu tijd geworden dat we even terug gaan, want het is tijd voor de plaat waar ik vrolijk van kom. Jij kan ook nog altijd een suggestie doorgeven natuurlijk. En van welke plaat word jij vrolijk? Laat het mij weten. Humblet Gerrit is de naam. Ofwel Gerrit Humblet, Gerrit met twee R'en en Humblet H-U-M-B-L-E-T. Dat is mijn Facebookpagina, daar kan je altijd je plaatje achterlaten van welke plaat dat jij vrolijk komt. Dit is onze Barry White, You're the First and Last, My Everything.

was the last, maar I would think de heer Barry White. Goed, wat mij betreft, ik ben ermee uitgepraat en ik ga u de micro overlaten aan onze Peter Monsieur en de andere collega's die achter hem nog wel komen. En dat met hele leuke platen, als alles goed zit. Wat heb ik nog voor jullie? Helmut Lotti met Waarom Ik en Niet een Ander. En deze fijne platen 85. Dit is Nikita en Elton John. Morgen is het vrijdag en dan ben ik er heel graag terug. Dan gaan we het weekend open doen en zoveel meer. Allee, nog een veel plezier en nog een fijne avond iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dean, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook al naar verwezen.
4: Dat is ons inziens een zeer juiste kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
5: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
3: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar en is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wraakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden. Dat zei hij vanmiddag in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten.
6: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
3: De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Maar de kans lijkt al maar kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen meerdere kinderen. En dan nog twee nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedenavond, fijn dat je er weer bij bent op deze donderdag. Dit is Muziek Mozaïek, het programma waarin we weer een kleurrijke muzikale legpuzzel leggen. Cliff Richard beet net de spits af met We Don't Talk Anymore. Een toepasselijke titel, want Cliff schreef de melodie van dit nummer op de gitaar, terwijl hij een week lang absolute stemrust had voorgeschreven gekregen van de dokter. Hij mocht letterlijk niet praten. Als mijn dokter mij ooit stemrust voorschrijft, nou, dan vallen er hier bij de radio heel lange stilte. We schakelen over naar 1969 met Paul Revere en de Raiders. Let me.

La groupie du pianiste Michel Berger met een nummer dat gaat over een meid die helemaal gek is van een pianist op het podium. Maar Michel schreef het nummer grotendeels voor en over zijn vrouw, zangeres Frans Galla. Zelf zat hij uiteraard achter de piano en het is wel een subtiele manier van je eigen vrouw complimenteren, hè. Vanessa Cheerio komt eraan, maar eerst de Nederlandse smartlap.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Rachel's I Can't Stop Loving You. Een legendarische klassieker waarmee Ray bewees dat soul en country een fantastisch huwelijk vormen. We blijven in de romantische sfeer, maar trekken naar Frankrijk. Eddie Mitchell en zijn band Les Chaussettes Noires. Letterlijk de zwarte sokken. Les Enchaînés, hun Franse bewerking van Unchained.

Adriano Celentano, Don't Play That Song. Celentano staat bekend om zijn unieke swing en zijn bewegelijke benen, waar hij de bijnaam de verende man aan overhield. Leuk weet je misschien. Adriano smeekt in dit nummer om het lied niet te spelen, omdat het hem aan zijn ex doet denken. Maar hij zingt het wel zelf 3,5 minuut lang vol overgave. Logica op zijn Italiaans. Nu de allereerste single van de Eagles in 1972, Take It Easy.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Een flinke dosis Motown Magic, Smokey Robinson and the Miracles, I Second That Emotion. Ik vond hier een single dat jaren daarvoor al door meerdere artiesten uitgebracht werd zonder veel succes. Toen Bobby Vinton zijn platenlabel twijfelde over welke single ze moesten uitbrengen, besloot hij eigenhandig 100 exemplaren van Blue Velvet te kopen en uit te delen aan lokale DJ's. Die begonnen het grijs te draaien en niet veel later stond hij op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Zo zie je maar wat een beetje gezonde bluff en geloof in je eigen muziek kan doen. Droom heerlijk weg bij Bobby Vinton met Blue

Als de wereld morgen echt zou eindigen, hoop ik tenminste dat ze het pas doen na mijn uitzending. Udo met Als de wereld morgen eindigt. En we blijven nog even in de alsen. We gaan van een mogelijk apocalyps naar een veel mooier scenario. Tony Servi scoorde in de jaren 80 zijn allergrootste hit met Als vriendschap liefde wordt. Ik spreek jullie zometeen na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het perfecte nummer om alles in het leven eerlijk te verdelen. Eentje voor jou, eentje voor mij. La Bionda, one for you, one for me. En met die fijne verdeling zitten we meteen bij het tweede deel van Muziek Mozaïek. Voor zijn zangcarrière studeerde hij voor psycholoog. Dat verklaart meteen waarom hij in deze hit zo'n diepe innerlijke strijd bezingt. Mocht het zingen niks geworden zijn, kon hij zijn luisteraars nog altijd op de sofa leggen. Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl. Yeah.

Suzie Marel, hou me warm vannacht. Een heel begrijpelijke hartekreet natuurlijk, want met de energieprijzen van tegenwoordig is een warme knuffel simpelweg de meest voordelige manier van verwarmen.

Een nummer dat de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. Chris Rea, Fool If You Think It's Over. Toch fijn dat Chris ons daar even aan herinnert dat het leven na een tegenslag gewoon doorgaat. Maar goed, als je denkt dat de rust in de uitzending nu bewaard blijft, no way. We trappen de remmen namelijk helemaal los. Urban Cookie Collection.

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Maaien, snoeien, zagen.
3: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

Madonna Folk uit 1990. Een iconische track waarin de Queen of Pop ons allemaal opdroeg om een stijlvolle pose aan te nemen. Mocht je op dit moment stilstaan in de file of met een stofzuiger in je hand staan, hopelijk zag die pose er een beetje elegant uit. We ruilen de catwalk van de jaren 90 in voor de warme soul van de jaren 60. Van de Queen of Pop stappen we over naar de absolute koningin van Motown. Diana Ross en de Supremes, Someday We'll Be Together.

Danny de Rover, jij laat me voelen dat ik leef. Een mooie portie levensvreugde, want laten we eerlijk zijn, zolang we 's morgens zonder al te veel gekraak uit bed kunnen opstaan, leven we inderdaad nog volop. En die positiviteit trekken we gewoon door, want van voelen dat je leeft gaan we in één moeite door naar iemand die er ronduit verliefd op is. Rudolf Stevens, ik hou van het leven.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere...

0: kant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

De warme stem van Karen Carpenter met Yesterday Once More uit 1973. Een nummer over heerlijk mijmeren bij de radio en verlangen naar de goede oude tijd. Te lang in het verleden blijven hangen is ook niks voor mij. Dus schud ik de melancholie meteen van me af met wat strakke new wave. The Police, Spirits in the Material.

0: CeeLo Green, It's Okay. Ja, en aan al het goede komt een einde. Hè. Maar niet getreurd, na 8 uur neemt collega Luc Boon het stokje over om de sfeer erin te houden met zijn programma Sfeermakers. En ik ben er aanstaande zaterdagmorgen alweer terug. Samen met Jan Bakker praat ik je warm tussen 9 en 12 in Ontbijtradio op zaterdag. Bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne muzikale avond.
1: Dit was Muziek Mozaïek.
2: Peter Monsieur.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.

Hoe diep nu het uitkwam, was het heel wat te doen. Over welke Diana gaat het nu eigenlijk? Was het over Prinses Diana of ging het over gewoon Diana Ross? Michael Jackson heeft het altijd een beetje geheim gehouden. Hey, goedenavond. Welkom bij Proost. Het is net 7:55 geworden. Peter Mechier heeft hier net de studio verlaten richting huiswaarts. En wij nemen het stokje hier inderdaad over tot 10:00. Ik ben Luc en dit is de Sfeetmakers. We gaan muziek draaien tot 9:00. Tot 9:00 hoor je zeker nog muziek voorbij komen van The Tramps, Gary Hager en Richie Poverty. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 60. Dit is Kerry Puckett en The Union Gap.

Lady Willpower was dat van Gary Puckett en de Union Gap. Dat waren dezelfde jongens die de plaat Young Girl uitbrachten, wat wel een dikke hit werd. Maar ook deze werd toch wel een hitje in Vlaanderen. Lady Willpower was dat. Over naar Mr. Tom Jones nu, Daughter of Darkness.

Plaatjes van Tom Jones, die je minder op de radio hoort, maar toch wel een leuke ook, deze Daughter of Darkness. Ook de Vlaamse klassiekers worden niet vergeten. Dit is misschien niet zo'n grote klassieker, en zeker Paul Severts, daar liggen de luisteraars nog diep in het aard. Ik zie het in je ogen. Een nummertje uit 1992 is dit.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ja, zien we vandaag te pakken uit de grond soms. Uit de lucht natuurlijk. When the rain begins to fall. Hopelijk is het morgen toch iets beter. Jermaine Jackson en Pia Zadora waren dat. Over naar de grootste klassieker van Golden Earring. Dan heb ik het natuurlijk over Way to Love.

Ja, die willen we toch wel eens helemaal draaien. The Golden Earring en The Radar Love. Ze waren al bezig van in de jaren 60 eigenlijk, onder de naam Golden Earrings, met een S erachter. Maar Radar Love uit 73 was toch wel een grote doorbraak. Later kwam ook nog When the Lady Smiles en The Twilight Zone. We gaan nog even stevig door. Hier komt de Bos eraan met Born in the USA. Welkom bij Radio Pros, bij de Sfeermakers.

Onze supertip van de week was dat natuurlijk Joe Valli met Dans met mij. En je weet het, Joe komt natuurlijk ook op onze kerstshow van Radio Pros op 13 december. Samen met Nico, Jonathan, Larissa, Yves Segets en John Dennis. Hebt u nog geen kaartjes? Kom even langs in de studio van Radio Pros. Of bij alle medewerkers zijn ze ook te verkrijgen. We gaan naar Italië nu. Ricci Poveri. Mina Mode, Tite, even rustig aan voor het reclameblok. Ik ben er zo terug.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

wel een van de disco bands uit de jaren 70 en ook begin jaren 80. Dat was de band van Harry Wayne Casey, ofwel Casey and the Sunshine Band natuurlijk, en hun Keep on Coming Love. Wat kan je ons overal ontvangen? Dat is in Haltert en Aalst, de regio, dat is de 105.5. Ninove Denderstreek is de 107.5. Afligem en Assa is de 107.1. En dan ook nog de 88.8 voor de regio Zottegem-Brakel. We gaan over naar de zanger van het jaar. Van verleden jaar eigenlijk ook al. Dit is Alex Warren en zijn Fever Dream.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

McCartney was ongetwijfeld de bekendste Beatle na de Splits. Maar in de jaren 80 maakte hij enkele duetjes. Zo herinner je die met Michael Jackson ongetwijfeld. En ook deze met Stevie Wonder. Ebony and Ivory was dat. Ik heb er nog eentje klaargezet van Julie Covington. Don't Cry For Me Argentina. Zij zong de originele studioversie in. Die werd later pas bekend door Elena Page. Die had er nog een grote hit mee. Tot na 9.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.

Ik zou niet weten wat ik liever hebben wou. En dan plaatsen wij het maar direct achter het dan radio maken natuurlijk. En daarmee zijn we beland in het tweede gedeelte van de sfeermakers. Sam Goedies, hij heeft sinds lang weer eens een ietje te pakken. Dan hoeven zijn basketsloefjes niet meer te draaien. Dit is Rack.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Rack. Sammeke Goor is nog steeds helemaal zichzelf met zijn nummertjes. En ook Gene Thomas heeft er zin in. Nee, we draaien geen nummertje uit de tijd van X-Session. We draaien gewoon dansen, want daar heeft Gene Thomas...

samen met de Backstreet Boys en Take That, toch wel een van de boysband uit de jaren 95 was dat, met de Keep On Moving. We gaan over naar de classics en die trekken naar het Ecuador, want dat is blijkbaar de Yellow Sun. En ik weet niet of dat de Turkije mogen hier nog gaan zien. Ik ga zeker mee.

Oorspronkelijk was dit een Nederlands orkest, maar in de jaren 70 probeerden ze het ook zelf. My Lady of Spain was een ander lied van hen, maar deze Yellow Sun of Ecuador die werd ook een nummer 1 in Vlaanderen. Volgende artiest, ja, die komt naar de Lokertse feesten volgend jaar. Dit is Bryan Adams en Run to You.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Maaien, snoeien, zagen
5: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
4: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
5: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
5: Onderhoud, herstellingen of depannage?
4: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeere.
5: Uw specialist in tuin. Machines.
4: Kijk op bvconnel.be
5: of kom gerust eens langs.
4: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ook in Thuis speelt hij en ondertussen toch wel een vaste rol. Niels de Stadsbader was dat, met Onderweg. In Thuis spreekt hij trouwens de rol van Cody Dubois, Dr. Cody Dubois zelf. David Hasselhoff komt eraan. En Looking for Freedom

David Hasselhoff. Hij was natuurlijk niet echt een zanger, maar door zijn bekendheid in rollen zoals The Knight Rider en de Baywatch-serie was hij zo bekend dat hij het ook eens probeerde met enkele singetjes. Looking for Freedom werd nog wel een dikke hit voor hem. Herbert Verdagen komt eraan en hij heeft het over de een van de mooiste dingen die er zijn. De radio.

0: Herbert Vlagen, niet alleen op de radio natuurlijk, maar ook dikwijls te zien op Men TV. Zeker in de weekend kun je hem daar zeker waarnemen. Volgende hit is The Lion Sleeps Tonight. Voor mij is de grootste hit uit 1982 van Tight Fit, maar dit is toch wel een stukje ouder. Dit zijn de Tokens.
1: We

Oh, leuk om deze nog eens terug te horen. Jive Bunny en de Master Mixer. That's what I like. Het was eigenlijk vader en zoon en beide bleken DJ te zijn. Wat deden ze? Ze maakten iets met medleys van oude rock'n'roll klassiekers. En in de videoclipjes was steeds Jive Bunny te zien. Susanna Hoffs komt eraan. Met dat Manic Monday. Dit zijn de Bangles. Goedenavond, ik blijf terug, wat dit je bij jullie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

vooral veel weg had van Prince muziek. Wel, dat kwam gewoon omdat de groep The Time opgericht was door zijn oogheid en zelva. Later kwam er echter oneenigheid tussen The Time en Prince en werd er zelf uitgevochten in de rechtbank. Nou ja, zo kan het verkeren natuurlijk als je succes krijgt. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik ben er graag volgende maandag terug. We gaan eruit met een echte stamppot. Dit is The Free and All Right Now. Bye!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
3: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
5: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dean. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
3: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europese astronaut zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
6: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
3: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be. Vast.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de